0: heerlijke lunch, zoek momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: In de viswijver van het Rivierenhof in Deurne zit blauwalg. Dat is een giftige bacterie. Ze groeit vooral in stilstaand water bij warm en zonnig weer. Voor bezoekers verandert er weinig. Vissen was al verboden door de lage waterstand. Honden mogen niet van het water drinken. Dat kan gevaarlijk zijn. De blauwalg zit alleen in de visvijvers. In de andere waterplassen van het domein is geen blauwalg gevonden.
4: Maandag 24 augustus starten werken aan de zijweg van de Naalstraat naar de locatie De Pollepel in Duffel. De riolering, de rijweg en de gemeentelijke parkings worden vernieuwd. Eerst wordt de parking voor sporthal De Pollepel aangepakt. Dat duurt ongeveer 4 weken. De parking achter de sporthal blijft bereikbaar. Vanaf half september starten ook werken in de straat. Dan kan er meer hinder zijn, vooral tussen 6:30 en 17:30. Fietsers en voetgangers krijgen een tijdelijke doorgang. Aan de werf komt een doek met QR-code voor updates.
5: Morgen wordt het in de regio Antwerpen rustig en overwegend droog. Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Maandag krijgt de zon meer ruimte en blijft het droog, met maxima rond 23 graden. Dinsdag neemt de bewolking toe en kan er af en toe wat regen of motregen vallen. Het wordt wel iets warmer, met een maximumtemperatuur rond 24 graden. De nachten zijn eerst vrij fris, maar tegen dinsdag wordt het ook 's nachts zachter.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: druk momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Het lokaal bestuur van de Rumst investeert deze zomer in de vernieuwing van de asfaltlaag in zowel de Kerkstraat als de Steenweg op Waarloos. Met deze werken wil de gemeente het rijcomfort verbeteren en de trillings- en geluidshinder voor omwonenden verminderen. In de Kerkstraat wordt de asfaltlaag vernieuwd tussen de Eckerschatstraat en de Kruislei. Op de Steenweg op Waarloos gaat het om het gedeelte tussen de Kneukelputlei en de aansluiting met de Oude Laarstraat. Tijdens de werken wordt eerst de bestaande toplaag verwijderd, waarna een nieuwe asfaltlaag wordt aangebracht. De planning blijft afhankelijk van de weersomstandigheden. Het zwembad aan de Rooienberg in Duffel blijft zeker tot september dicht. Dat komt door een chloorlek eerder deze week. Dinsdag moest iedereen het zwembad verlaten. Een medewerker had het lek ontdekt. Meer dan 100 liter chloor liep uit een tank. Het lek is intussen dicht, ook is alles schoongemaakt. De echte herstelling moet nog gebeuren. Op vrijdag 4 september kan een aannemer een nieuwe tank plaatsen buiten het gebouw. Als alles goed gaat, opent het zwembad de week daarna weer. Morgen wordt het in de regio Antwerpen rustig en overwegend droog. Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Maandag krijgt de zon meer ruimte en blijft het droog, met maxima rond 23 graden. Dinsdag neemt de bewolking toe en kan er af en toe wat regen of motregen vallen. Het wordt wel iets warmer, met een maximumtemperatuur rond 24 graden. De nachten zijn eerst vrij fris, maar tegen dinsdag wordt het ook 's nachts zachter.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is het kasteelfeest Kantekrooi op 30 augustus. Kasteel Kantekrooi is gelegen aan de Kantekrooilaan 30 te Mortsel. Het kasteelfeest is doorlopend van 9 uur 's ochtends tot 18 uur 's avonds. Er zijn cars en koffie, kunst en antiekmarkt, een barbecue vanaf 12 uur 's middags. Daar is vooraf inschrijven verplicht en dit via kasteelfeestkantekrooibarbecue@gmail.com. Er is ook boogschieten, zwaardvechten, kinderanimatie, muziek en kunst. En de audiovisual is in handen van Henriette van den Berg en Swa van Roosendaal. Kasteelfeest Kantekrooi op 30 augustus aan de Kantekrooilaan nummer 30. En dit van 9 uur 's morgens tot 18 uur 's avonds. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Geniet van je weekend met de beste mix van muziek en actua op Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

Jeanke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Zondag 30 augustus van 10 uur 's morgens tot 17 uur. Antwerp Dog Festival in het park Romeinse Put te Edegem. Een dag vol plezier voor honden en baasjes. Geniet van leuke workshops, doggy dance, een leeshoekje voor de kinderen, handige ondeninfo, een pool party, full VIP service, walk and dinner, hondenweide, agility, surprise acts, lekker eten en drinken en een dogproof DJ. Kom samen ontdekken, spelen, ontspannen en genieten tijdens het gezelligste hondenfestival van Antwerpen. Inkom festivalweide is gratis. Is ticket verplicht, 1 ticket per hond. Zondag 30 augustus van 10 uur 's morgens tot 17 uur. Antwerp Dog Festival, Park Romeinse Put, te Edegem. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Regionaal landschap Rivierenland wil verdwenen knotbomen tussen het centrum van Borsbeek en Fort 3 vervangen. Daarvoor vraagt het subsidies aan bij de Vlaamse Landmaatschappij. De bomen zijn belangrijk voor het uitzicht van het landschap. Ze helpen ook vleermuizen. Die vliegen tussen Fort 3 en Fort 2 in Wommelgem. De bomen dienen als herkenningspunten onderweg. De bestaande knotbomen kregen 2 winters geleden al een snoeibeurt. Ze zijn nu in goede staat. Met de nieuwe subsidie wil men vooral afgestorven en verdwenen bomen opnieuw aanplanten. Tot en met zondag 30 augustus is het weer kermis op het Laar in Aartselaar. 2 weekends lang staan er attracties in het centrum. Vanaf 14 uur is iedereen welkom. Kinderen kunnen terecht op de kindermolen bij het eendjeskraam van Bubbles en de kinderbazooka. Wie meer durft, kan de bungee jump proberen. Er zijn ook een schietkraam, lunapark en zoetigheden van boeghoutsgebak. Zo is er voor jong en oud iets te beleven. Morgen wordt het in de regio Antwerpen rustig en overwegend droog. Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Maandag krijgt de zon meer ruimte en blijft het droog, met maxima rond 23 graden. Dinsdag neemt de bewolking toe en kan er af en toe wat regen of motregen vallen. Het wordt wel iets warmer, met een maximumtemperatuur rond 24 graden. De nachten zijn eerst vrij fris, maar tegen dinsdag wordt het ook 's nachts zachter.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Vrije tijdcentrum Kruispunt uit Edegem houdt deze zomer filmavonden in de tuin. De film Scrapper is te zien op donderdag 27 augustus en draait om Georgie, een slimme en eigenzinnige meid in Londen. Haar wereld verandert wanneer haar afwezige vader terugkeert. Deze filmavond vindt plaats in de tuin van Vrije Tijdcentrum Kruispunt aan de Terelstraat

0: 1 te Edegem. De toegang is gratis. Stoelen die zijn aanwezig en bij slecht weer verhuizen we naar binnen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
1: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Radio Zuidrand.
2: Je weekend begint hier.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Edichem loopt op zaterdag 5 september. Edichem loopt is een gezellig sportevent dat geschikt is voor zowel snelle als trage lopers, jong en oud. Het centrum van Edichem is verkeersvrij. De middenstand komt op straat met hapjes en drankjes. Verenigingen demonstreren hun kunnen. Er is zelfs een heuse kermis. Een recreatieve loopwedstrijd. Leuke podiumprijzen voor de competitiebeesten. Deels onverhard parcours langs de mooiste plekjes van Edichem. Dit met een gezellige jaarmarktsfeer. Inschrijven doe je via abes.event.wixsite.com. /Edichem loopt. Dat is abes.event.wixsite.com. /Edichem loopt. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: In de viswijver van het Rivierenhof in Deurne zit blauwalg. Dat is een giftige bacterie. Ze groeit vooral in stilstaand water bij warm en zonnig weer. Voor bezoekers verandert er weinig. Vissen was al verboden door de lage waterstand. Honden mogen niet van het water drinken. Dat kan gevaarlijk zijn. De blauwalg zit alleen in de visvijvers. In de andere waterplassen van het domein is geen blauwalg gevonden.
4: Maandag 24 augustus starten werken aan de zijweg van de Naalstraat naar de locatie De Pollepel in Duffel. De riolering, de rijweg en de gemeentelijke parkings worden vernieuwd. Eerst wordt de parking voor sporthal De Pollepel aangepakt. Dat duurt ongeveer 4 weken. De parking achter de sporthal blijft bereikbaar. Vanaf half september starten ook werken in de straat. Dan kan er meer hinder zijn, vooral tussen 6:30 en 17:30. Fietsers en voetgangers krijgen een tijdelijke doorgang. Aan de werf komt een doek met QR-code voor updates.
5: Morgen wordt het in de regio Antwerpen rustig en overwegend droog. Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Maandag krijgt de zon meer ruimte en blijft het droog, met maxima rond 23 graden. Dinsdag neemt de bewolking toe en kan er af en toe wat regen of motregen vallen. Het wordt wel iets warmer, met een maximumtemperatuur rond 24 graden. De nachten zijn eerst vrij fris, maar tegen dinsdag wordt het ook 's nachts zachter.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 13 september bruist provinciaal recreatiedomein De Schorre te boom opnieuw van spel, creativiteit en kinderpret tijdens de 22e editie van Schorremorrie. Samen met de gezinsbond en gemeente Boom zet De Schorre opnieuw een dag vol verwondering en plezier op poten voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Meer info en tickets vind je op deschorre.be. Een laagdrempelig festival waar spelen, ontdekken en samen plezier maken centraal staan. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: De beste mix van muziek en actua, ook in het weekend.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Dit is eentje voor de wielerliefhebbers. Er is de retro-koers dwars door de Mijlstraat, de Duffel. Dit op zondag 27 september met startschotten 15 uur in de namiddag. Er is een omloop van 10 ronden, dat is 48 kilometer. Dit langs een afgesloten parcours. Inschrijven ter plaatse of voor inschrijving om zeker te zijn van je plaatsje. Bedrag is 10 euro. Alle koersformaliteiten bij Café de Blauwe Hoek, Wandelingstraat nummer 74, de Duffel. Of info via sophie-pluim@hotmail.com of telefonisch op het nummer 0499-1975-10. De hamburgers daar zijn ten voordele van Sterke Jan. Ook is er een live satellietverbinding voorzien van het WK wielrennen te Montreal. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Het lokaal bestuur van de Rumst investeert deze zomer in de vernieuwing van de asfaltlaag in zowel de Kerkstraat als de Steenweg op Waarloos. Met deze werken wil de gemeente het rijcomfort verbeteren en de trillings- en geluidshinder voor omwonenden verminderen. In de Kerkstraat wordt de asfaltlaag vernieuwd tussen de Eckerschatstraat en de Kruislei. Op de Steenweg op Waarloos gaat het om het gedeelte tussen de Kneukelputlei en de aansluiting met de Oude Laarstraat. Tijdens de werken wordt eerst de bestaande toplaag verwijderd, waarna een nieuwe asfaltlaag wordt aangebracht. De planning blijft afhankelijk van de weersomstandigheden. Het zwembad aan de Rooienberg in Duffel blijft zeker tot september dicht. Dat komt door een chloorlek eerder deze week. Dinsdag moest iedereen het zwembad verlaten. Een medewerker had het lek ontdekt. Meer dan 100 liter chloor liep uit een tank. Het lek is intussen dicht, ook is alles schoongemaakt. De echte herstelling moet nog gebeuren. Op vrijdag 4 september kan een aannemer een nieuwe tank plaatsen buiten het gebouw. Als alles goed gaat, opent het zwembad de week daarna weer.
4: Morgen wordt het in de regio Antwerpen rustig en overwegend droog. Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Maandag krijgt de zon meer ruimte en blijft het droog, met maxima rond 23 graden. Dinsdag neemt de bewolking toe en kan er af en toe wat regen of motregen vallen. Het wordt wel iets warmer, met een maximumtemperatuur rond 24 graden. De nachten zijn eerst vrij fris, maar tegen dinsdag wordt het ook 's nachts zachter.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

Het is net na 10 uur, vrienden. Welkom bij Radio Zuidrand op deze zaterdagmorgen. Ja, ben jij iemand die denkt de morgenstond heeft goud in de mond, dan ben je al een tijdje wakker. Of ben jij iemand die gewoon een gat in de dag slaapt? Ik heb collega's die hier bij Radio Zuidrand binnenkomen en 's ochtends maar één antwoord geven als je iets vraagt. En dat is koffie.

0: Regioradio Zuid-Rond.
1: Ja, 's ochtends vroeg is het nog een beetje een stoomtrein, ik geef het toe, maar de swing zit er wel in, vrienden. Met name met deze Jimmy James and the Vagabonds. Ik denk 1976, als ik het goed voor heb. I'll go where the music takes me.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Zuidrand. Generaties aan goede muziek.
2: Ja, en voor deze moeten we al wat generaties teruggaan. 1982, een nummer geschreven door Quincy Jones. Dan weet je, dat heeft veel hitpotentieel. Donna Summer, Love is in Control.

0: Today, tomorrow. Onze eigen Berre zingen kan die als de beste, maar iets plannen met deze kerel, dat is een probleem.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
2: I love the music.

0: zit u aan het ontbijt met alles erop en eraan? Of misschien is het maar een mager yoghurtje? Wie weet, smakelijk eten in ieder geval. Dit is Viva, het is weekend.
1: De wakkere wekker.
0: Sven de Jager, die omschrijft zichzelf als een rustig persoon, een relaxed persoon die zijn tijd neemt voor de dingen. En dat merk je ook aan de wakkere wekkerplaat die hij gekozen heeft voor deze week, want dat is Suavemente.
1: De wakkere wekker.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Iedere rechtgeaarde presentator weet dat er twee dingen zijn die je niet mag doen in de buurt van een mengtafel. Dat is eten en drinken. Maar iedere Zuidrandluisteraar weet ook dat Van Krijn zo tegen 11 uur een hongertje krijgt. Dus het enige wat ik kan doen is de nummers afwachten tot die wel en goed vertrokken zijn. En dan ren ik naar de keuken om rap een klein hapje te doen. Ja, een hongertje, het moet gestild worden.

0: Ons moeder zei vroeger ook altijd, ach, doe, doe het dan goed.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.
0: Dit is Radio Zuidrand, vrienden. Viva, het is weekend. Dat is wakker worden met het zonnetje in je radio. Blijf bij ons, want ik ga nog door tot 12 uur deze middag.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Regionaal landschap Rivierenland wil verdwenen knotbomen tussen het centrum van Borsbeek en Fort 3 vervangen. Daarvoor vraagt het subsidies aan bij de Vlaamse Landmaatschappij. De bomen zijn belangrijk voor het uitzicht van het landschap. Ze helpen ook vleermuizen. Die vliegen tussen Fort 3 en Fort 2 in Wommelgem. De bomen dienen als herkenningspunten onderweg. De bestaande knotbomen kregen 2 winters geleden al een snoeibeurt. Ze zijn nu in goede staat. Met de nieuwe subsidie wil men vooral afgestorven en verdwenen bomen opnieuw aanplanten. Tot en met zondag 30 augustus is het weer kermis op het Laar in Aartselaar. 2 weekends lang staan er attracties in het centrum. Vanaf 14 uur is iedereen welkom. Kinderen kunnen terecht op de kindermolen bij het eendjeskraam van Bubbles en de kinderbazooka. Wie meer durft, kan de bungee jump proberen. Er zijn ook een schietkraam, lunapark en zoetigheden van boeghoutsgebak. Zo is er voor jong en oud iets te beleven.
4: Morgen wordt het in de regio Antwerpen rustig en overwegend droog. Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Maandag krijgt de zon meer ruimte en blijft het droog, met maxima rond 23 graden. Dinsdag neemt de bewolking toe en kan er af en toe wat regen of motregen vallen. Het wordt wel iets warmer, met een maximumtemperatuur rond 24 graden. De nachten zijn eerst vrij fris, maar tegen dinsdag wordt het ook 's nachts zachter.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
6: Viva Tisch Weekend. Ontbijtradio met Paul van Krijn.

0: Jouw agenda, onze muziek. Zuidrand.
1: Het is vandaag 22 augustus. Ook vandaag valt er iets te vieren. Daarover meer dadelijk in Viva This Weekend.

We gaan een heel eind terug in de tijd. 1864, het Rode Kruis wordt opgericht. 100 miljoen leden, maar liefst 189 nationale organisaties. Die samen de grootste humanitaire organisatie in de wereld.

0: Ik denk dat dit een beetje over België gaat eigenlijk. Genesis was dit. En the Land of Confusion. Welkom bij Zuidrand. Dit is Vivatis Weekend.
1: Dit is Radio Zuidrand. Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Ja, laat ons eerlijk zijn. Ons mooie landje toch een beetje het landje van de verwarring. Geen verwarring voor deze Billy Gillis uit Scotland. Want hij heeft het over DNA samen met Hannah Boleyn.

0: François Swenters die is in de pen gekropen om het Dekselse duo van vandaag te kiezen. De man houdt ervan om een stapje in de wereld te zetten en dat merk je er ook aan. Two Man Sound en de Disco Samba. En die wordt gevolgd door Milk Inc. Promise.
1: Het Dekselse duo.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.
3: Als we terugdenken aan 2026 binnen enige tijd, dan gaan we wel weten, ja jongens, het was me het zomertje wel. Wat mij vooral is opgevallen, vrienden, in die hele warme periode die we tot nu toe hebben meegemaakt, dat zijn die zwoele zomernachten. Denk jij nog?

0: Zuid-Holland. Het hart van onze regio.
1: De zwoele nachten van Rutger van Barneveld. Dat laat me vooral terugdenken aan ijsblokjes, mocktails, cocktails, airco en af en toe een hele lekkere, frisse

0: tijdje geleden dat we ze nog in het programma hadden. U2 met Desire. Nog een weekje slapen, vrienden. En dan zijn we toe aan de zomerendfeest in Hoven. En dat wordt vast wel a beautiful day.
1: Gevoel voor de regio, hart voor muziek. Zuidrand.

0: We gaan doen gelijk de kleine mannen. Hè. We gaan zeggen nog 5 keer slapen. En dan vieren we met jullie mee de zomer en het feest in Hoven. Ook op zaterdag in Viva. Het is weekend uiteraard. Dadelijk tussen 12 en 2. Dave Beekmans die maakt er ook weer een muzikaal feestje van hier bij Radio Zuidrand. Nog een hele fijne week. En ja, volgende week zaterdag 10 uur. Dan zijn we er terug.
1: The station with the
2: best music.
1: Best music.
3: I love the music.
4: Radio Zuidrand.
5: And that's all, folks.
6: Wat er ook gebeuren mag. Dit programma eindigt altijd met een lach.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: In de viswijver van het Rivierenhof in Deurne zit blauwalg. Dat is een giftige bacterie. Ze groeit vooral in stilstaand water bij warm en zonnig weer. Voor bezoekers verandert er weinig. Vissen was al verboden door de lage waterstand. Honden mogen niet van het water drinken. Dat kan gevaarlijk zijn. De blauwalg zit alleen in de visvijvers. In de andere waterplassen van het domein is geen blauwalg gevonden. Maandag 24 augustus starten werken aan de zijweg van de Naalstraat naar de locatie De Pollepel in Duffel. De riolering, de rijweg en de gemeentelijke parkings worden vernieuwd. Eerst wordt de parking voor sporthal De Pollepel aangepakt. Dat duurt ongeveer 4 weken. De parking achter de sporthal blijft bereikbaar. Vanaf half september starten ook werken in de straat. Dan kan er meer hinder zijn, vooral tussen 6:30 en 17:30. Fietsers en voetgangers krijgen een tijdelijke doorgang. Aan de werf komt een doek met QR-code voor updates. Morgen wordt het in de regio Antwerpen rustig en overwegend droog. Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Maandag krijgt de zon meer ruimte en blijft het droog, met maxima rond 23 graden. Dinsdag neemt de bewolking toe en kan er af en toe wat regen of motregen vallen. Het wordt wel iets warmer, met een maximumtemperatuur rond 24 graden. De nachten zijn eerst vrij fris, maar tegen dinsdag wordt het ook 's nachts zachter.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
2: Dave Beekmans.

Ja, moet je altijd bij Zuidrand zijn, ook op deze zaterdagmiddag vandaag ook weer uiteraard. Paul van Krijn, die hoor je volgende week weer terug met zijn Vivatis weekend, want ja, hij houdt gewoon van dat weekend. En dat mag duidelijk geweest zijn. Beste vrienden, de mooiste hits. Wij maken jouw weekend. Dit is nog eens Eros Ramazzotti en Più Bella Cosa.

Ja, een paar leuke activiteiten weten wat je vooral dit weekend nog kan doen. Blijf je zeker hangen hier bij Zuidrand op deze zaterdagmiddag met die Outcast. En hey ja, nog een keer.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Goedemiddag, dit is Radio Zuidland.

je niet weten wat doen, er lopen dit weekend ook nog de laatste speurtochten van Schatten van Vlieg in de bibliotheken van Kontich en Edegem. Ideaal dus voor een gezinsuitstap op deze zaterdagnamiddag. Oh.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, full pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne-Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

hoe Yannick zijn avonden inkleedt. Natuurlijk met een dansje hier en daar. Dat geldt ook voor vanavond. Als je vanavond wil gaan dansen, dat kan vanaf 8 uur. Ben je welkom in Zaal het Centrum in Edegem voor de 29++5. We starten daar met een dansinitiatie. Dus als je ook twee linkerbenen hebt, kan je daar zeker terecht.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

Reggie en Emma Heester samen. Ja, dat klinkt als een hit natuurlijk. Zwaartekracht, alweer van een hele tijd geleden. Hou je trouwens van blues, dan kan ik je aanraden om vanavond eens een kijkje, of straks beter, eens een kijkje te gaan nemen aan het schoonste terras van de stad in het prachtige Belle Époque decor van de Zoo van Antwerpen. Ingang is gratis tot de zomerbar. Vanavond blues met Roland van Kampenhout.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

jaren 80 werd het een grote hit voor Michael Jackson. Het kreeg zelfs triple platinum. Deze Man in the Mirror, geproduceerd door Quincy Jones, die eigenlijk zo'n vaste stek had bij Michael. Beste vrienden, na nieuws en weer van 1 uur zijn we er weer met meer grote hits en leuke tips en tricks. Uitstapjes die je van het weekend en morgen bijvoorbeeld nog kan doen. Tot die tijd, bijvoorbeeld deze nog, van Mark Ronson samen met Bruno.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Het lokaal bestuur van de Rumst investeert deze zomer in de vernieuwing van de asfaltlaag in zowel de Kerkstraat als de Steenweg op Waarloos. Met deze werken wil de gemeente het rijcomfort verbeteren en de trillings- en geluidshinder voor omwonenden verminderen. In de Kerkstraat wordt de asfaltlaag vernieuwd tussen de Eckerschatstraat en de Kruislei. Op de Steenweg op Waarloos gaat het om het gedeelte tussen de Kneukelputlei en de aansluiting met de Oude Laarstraat. Tijdens de werken wordt eerst de bestaande toplaag verwijderd, waarna een nieuwe asfaltlaag wordt aangebracht. De planning blijft afhankelijk van de weersomstandigheden. Het zwembad aan de Rooienberg in Duffel blijft zeker tot september dicht. Dat komt door een chloorlek eerder deze week. Dinsdag moest iedereen het zwembad verlaten. Een medewerker had het lek ontdekt. Meer dan 100 liter chloor liep uit een tank. Het lek is intussen dicht, ook is alles schoongemaakt. De echte herstelling moet nog gebeuren. Op vrijdag 4 september kan een aannemer een nieuwe tank plaatsen buiten het gebouw. Als alles goed gaat, opent het zwembad de week daarna weer. Morgen wordt het in de regio Antwerpen rustig en overwegend droog. Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Maandag krijgt de zon meer ruimte en blijft het droog, met maxima rond 23 graden. Dinsdag neemt de bewolking toe en kan er af en toe wat regen of motregen vallen. Het wordt wel iets warmer, met een maximumtemperatuur rond 24 graden. De nachten zijn eerst vrij fris, maar tegen dinsdag wordt het ook 's nachts zachter.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
2: Dave Beekmans.

heb je je pistoleertje samen met je kop koffie achter de kiezen. Geniet ook dit uur van de beste hits. I Don't Wanna Wait, David Guetta, samen met The One Republic. I Don't Wanna Wait. Ja, we kunnen niet wachten om de beste hits aan je voor te stellen. Dit uur ook nog meer informatie wat je zoal kan doen in de Zuidrand of bijvoorbeeld ook in Antwerpen. In de Zoo, wie komt er morgen bijvoorbeeld optreden? Dat vertel ik je ook dit uur weer. Nu tijd voor Coolio.

Iedere dag live muziek in de Zoo van Antwerpen. Het schoonste terras van de stad. Het begint allemaal om 17 uur in de namiddag. En morgen namiddag moet je zeker gaan kijken. Zeker gaan kijken. Een gratis concertje meepikken van 4 takt. Wie wil dat niet? We zien elkaar daar. Zeker morgen.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Dit is eentje voor de wielerliefhebbers. Er is de retro-koers dwars door de Mijlstraat te Duffel. Dit op zondag 27 september met startschotten 15 uur in de namiddag. Er is een omloop van 10 ronden, dat is 48 kilometer. Dit langs een afgesloten parcours. Inschrijven ter plaatse of voor inschrijving om zeker te zijn van je plaatsje. Bedrag is 10 euro. Alle koersformaliteiten bij Café de Blauwe Hoek, Wandelingstraat nummer 74 te Duffel. Of info via sophie-pluim@hotmail.com of telefonisch op het nummer 0499 1975 10. De hamburgers daar zijn ten voordele van Sterke Jan. Ook is er een live satellietverbinding voorzien van het WK wielrennen te Montreal. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Muziek en nieuws. Je luistert naar Radio Zuidrand.

in je agenda staan voor morgenmiddag en wil je er toch iets actiefs van maken, dan kan ik je zeker voorstellen om om 2 uur 's namiddags jezelf te gast te maken aan het Natuurpunt Zuidrand voor een zomerwandeling doorheen Fort Zeven. De fortgrachten en de omliggende natuur die staan midden in de augustusmaand volop in bloei. Een ervaren gids die vertelt je alles over de bijzondere fauna en flora van dit gebied.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

familiale gevecht tussen de zusjes van Sister Sledge. Allemaal om het hart van Frankie. Ja, en wie heeft het verdikt gewonnen? We zullen het echter nooit weten, vermoed ik. Zeg vrienden, voor de mensen die minder van natuur houden, maar eerder van cultuur, dan kan ik je misschien een wandeling aanraden in de gemeente Edegem. Om 2:00 morgenmiddag spreken we af aan het gemeentehuis van Edegem. Want dan is er tijdens de open gezinszondag, kan je doorheen de dorpsgeschiedenis wandelen, samen met een gids uiteraard. En je ontdekt hoe het oude centrum van Edegem er vroeger uitzag. Dus een leuke uitstap morgen namiddag om 2:00.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Op zondag 13 september bruist provinciaal recreatiedomein De Schorre te boom opnieuw van spel, creativiteit en kinderpret tijdens de 22e editie van Schorremorrie. Samen met de Gezinsbond en gemeente Boom zet De Schorre opnieuw een dag vol verwondering en plezier op poten voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Meer info en tickets vind je op deschorre.be. Een laagdrempelig festival waar spelen, ontdekken en samen plezier maken centraal staan. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De zomer van Radio Zuidrand.

deze zaterdag. Veel plezier met Christian Brisson, met Danny Marcelis in de mix en uiteraard met Mike Van Bruge en zijn Sunset Sessions. Hou je van lekkere lounge music? Bekijk maar ook even waar hij optreedt. Hij staat regelmatig aan onze Belgische kust, achter de deks in een of ander zomerstrand barretje, waar hij lekkere lounge music, lekkere relaxed music op je loslaat. Beste vrienden, fijne zaterdag nog. Dit is nog eens Hooverphonic. Tot de volgende.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Regionaal landschap Rivierenland wil verdwenen knotbomen tussen het centrum van Borsbeek en Fort 3 vervangen. Daarvoor vraagt het subsidies aan bij de Vlaamse Landmaatschappij. De bomen zijn belangrijk voor het uitzicht van het landschap. Ze helpen ook vleermuizen. Die vliegen tussen Fort 3 en Fort 2 in Wommelgem. De bomen dienen als herkenningspunten onderweg. De bestaande knotbomen kregen 2 winters geleden al een snoeibeurt. Ze zijn nu in goede staat. Met de nieuwe subsidie wil men vooral afgestorven en verdwenen bomen opnieuw aanplanten. Tot en met zondag 30 augustus is het weer kermis op het Laar in Aartselaar. 2 weekends lang staan er attracties in het centrum. Vanaf 14 uur is iedereen welkom. Kinderen kunnen terecht op de kindermolen bij het eentjeskraam van Bubbles en de kinderbazooka. Wie meer durft, kan de bungee jump proberen. Er zijn ook een schietkraam, lunapark en zoetigheden van boeghoutsgebak. Zo is er voor jong en oud iets te beleven. Morgen wordt het in de regio Antwerpen rustig en overwegend droog. Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Maandag krijgt de zon meer ruimte en blijft het droog, met maxima rond 23 graden. Dinsdag neemt de bewolking toe en kan er af en toe wat regen of motregen vallen. Het wordt wel iets warmer, met een maximumtemperatuur rond 24 graden. De nachten zijn eerst vrij fris, maar tegen dinsdag wordt het ook 's nachts zachter.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Laptop, laptop.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Er is het kasteelfeest Kantekrooi op 30 augustus. Kasteel Kantekrooi is gelegen aan de Kantekrooilaan 30 te Mortsel. Het kasteelfeest is doorlopend van 9 uur 's ochtends tot 18 uur 's avonds. Er zijn cars en koffie, kunst en antiekmarkt, een barbecue vanaf 12 uur 's middags. Daar is vooraf inschrijven verplicht en dit via kasteelfeestkantekrooibarbecue@gmail.com. Er is ook boogschieten, zwaardvechten, kinderanimatie, muziek en kunst. En de audiovisual is in handen van Henriette van den Berg en Swa van Roosendaal. Kasteelfeest Kantekrooi op 30 augustus aan de Kantekrooilaan nummer 30. En dit van 9 uur 's morgens tot 18 uur 's avonds. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Het weekend van Radio Zuidrand.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 30 augustus van 10 uur 's morgens tot 17 uur. Antwerp Dog Festival in het park Romeinse Put te Edegem. Een dag vol plezier voor honden en baasjes. Geniet van leuke workshops, doggy dance, een leeshoekje voor de kinderen, handige ondeninfo, een pool party, full VIP service, walk and dinner, hondenweide, agility, surprise acts, lekker eten en drinken en een dogproof DJ. Kom samen ontdekken, spelen, ontspannen en genieten tijdens het gezelligste hondenfestival van Antwerpen. Inkom festivalweide is gratis. Is ticket verplicht, 1 ticket per hond. Zondag 30 augustus van 10 uur 's morgens tot 17 uur. Antwerp Dog Festival, Park Romeinse Put te Edegem. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: In de viswijver van het Rivierenhof in Deurne zit blauwalg. Dat is een giftige bacterie. Ze groeit vooral in stilstaand water bij warm en zonnig weer. Voor bezoekers verandert er weinig. Vissen was al verboden door de lage waterstand. Honden mogen niet van het water drinken. Dat kan gevaarlijk zijn. De blauwalg zit alleen in de visvijvers. In de andere waterplassen van het domein is geen blauwalg gevonden. Maandag 24 augustus starten werken aan de zijweg van de Naalstraat naar de locatie De Pollepel in Duffel. De riolering, de rijweg en de gemeentelijke parkings worden vernieuwd. Eerst wordt de parking voor sporthal De Pollepel aangepakt. Dat duurt ongeveer 4 weken. De parking achter de sporthal blijft bereikbaar. Vanaf half september starten ook werken in de straat. Dan kan er meer hinder zijn, vooral tussen 6:30 en 17:30. Fietsers en voetgangers krijgen een tijdelijke doorgang. Aan de werf komt een doek met QR-code voor updates. Morgen wordt het in de regio Antwerpen rustig en overwegend droog. Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Maandag krijgt de zon meer ruimte en blijft het droog, met maxima rond 23 graden. Dinsdag neemt de bewolking toe en kan er af en toe wat regen of motregen vallen. Het wordt wel iets warmer, met een maximumtemperatuur rond 24 graden. De nachten zijn eerst vrij fris, maar tegen dinsdag wordt het ook 's nachts zachter.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekker Trek Sint-Katelijne Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook in het weekend
0: bij Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook in het weekend.
1: Bij Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De grootste hits van vandaag
2: en vroeger.
1: U luistert naar regionale radio
2: Zuidland.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Edegem loopt op zaterdag 5 september. Edegem loopt is een gezellig sportevent dat geschikt is voor zowel snelle als trage lopers, jong en oud. Het centrum van Edegem is verkeersvrij. De middenstand komt op straat met hapjes en drankjes. Verenigingen demonstreren hun kunnen. Er is zelfs een heuse kermis. Een recreatieve loopwedstrijd. Leuke podiumprijzen voor de competitiebeesten. Deels onverhard parcours langs de mooiste plekjes van Edegem. Dit met een gezellige jaarmarktsfeer. Inschrijven doe je via abes.event.wixsite.com. /Edegem loopt. Dat is abes.event.wixsite.com. /Edegem loopt. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Het lokaal bestuur van de Rumst investeert deze zomer in de vernieuwing van de asfaltlaag in zowel de Kerkstraat als de Steenweg op Waarloos. Met deze werken wil de gemeente het rijcomfort verbeteren en de trillings- en geluidshinder voor omwonenden verminderen. In de Kerkstraat wordt de asfaltlaag vernieuwd tussen de Eckerschatstraat en de Kruislei. Op de Steenweg op Waarloos gaat het om het gedeelte tussen de Kneukelputlei en de aansluiting met de Oude Laarstraat. Tijdens de werken wordt eerst de bestaande toplaag verwijderd, waarna een nieuwe asfaltlaag wordt aangebracht. De planning blijft afhankelijk van de weersomstandigheden. Het zwembad aan de Rooienberg in Duffel blijft zeker tot september dicht. Dat komt door een chloorlek eerder deze week. Dinsdag moest iedereen het zwembad verlaten. Een medewerker had het lek ontdekt. Meer dan 100 liter chloor liep uit een tank. Het lek is intussen dicht, ook is alles schoongemaakt. De echte herstelling moet nog gebeuren. Op vrijdag 4 september kan een aannemer een nieuwe tank plaatsen buiten het gebouw. Als alles goed gaat, opent het zwembad de week daarna weer. Morgen wordt het in de regio Antwerpen rustig en overwegend droog. Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Maandag krijgt de zon meer ruimte en blijft het droog, met maxima rond 23 graden. Dinsdag neemt de bewolking toe en kan er af en toe wat regen of motregen vallen. Het wordt wel iets warmer, met een maximumtemperatuur rond 24 graden. De nachten zijn eerst vrij fris, maar tegen dinsdag wordt het ook 's nachts zachter.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
5: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

22 augustus vandaag. De maand is al over de helft. Het gaat vooruit allemaal. Het zal ook vooruit gaan met de grote hits. We gaan ons weer amuseren. En zo gaan we nu even naar de jaren 90 met Something Happens. Dat was een grote hit destijds, deze Parachutes.

Het opvallende aan dit nummer is dat de oprichter Maurice White de tekst gebaseerd had op de film Lost Horizon over het legendarische verborgen paradijs Shangri-La. En nu wat Nederlandstalig werk, grootheid van de Romeo's. Ik zag jou maar even.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Jouw regio. Jouw radio. Zuidrand.

Een vergeten hit van The Doors, deze Lover medley. Als je graag zou willen weten wat er vandaag 22 augustus allemaal in de krant stond, zeker ook blijven luisteren, dat weet ik jou straks te vertellen.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 22 augustus vandaag in Australië wordt goud ontdekt. En dat vandaag in 1851. En in Zuid-Afrika wordt eveneens goud ontdekt. En dat in 1926. Er was nog een ontdekking, die van de eerste ring van de planeet Neptunus. En dat vandaag in 1989. En na jaren afwezig te zijn geweest van concertpodia, treedt Elvis Presley weer op in Las Vegas. En dat vandaag in 1969.

favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

legendarische en bijzonder grootheid voor de fixkes deze. Ik vraag het aan, wat was het leven toch simpel toen, hè? Als je wil weten wie er allemaal jarig is vandaag, dat weet ik ook nog te vertellen. En dat ergens tussen 5 en 6 uur. Every

Het nieuws uit jouw regio, dat komt er zo dadelijk aan om 5 uur. En daarna is er nog veel meer uiteraard. Nog even wegdromen met deze grootheid uit de 80's, Toto en Africa.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Bij een zware brand in Berchem is deze middag een vrouw van 64 jaar om het leven gekomen. Het vuur brak uit in een appartementsgebouw aan de Grote Steenweg, vlakbij Mortsel. De brand ontstond rond 13.47 uur op de tweede verdieping. Rond 14.20 uur was het vuur onder controle. Een bewoner en de uitbater van een winkel konden zelf naar buiten. De eerste en tweede verdieping zijn voorlopig onbewoonbaar. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen van kwaad opzet. De oorzaak wordt onderzocht. Tot en met zondag 30 augustus is het weer kermis op het Laar in Aartselaar. Twee weekends lang staan er attracties in het centrum. Vanaf 14 uur is iedereen welkom. Kinderen kunnen terecht op de kindermolen bij het eentjeskraam van Bubbles en de kinderbazooka. Wie meer durft, kan de bungee jump proberen. Er zijn ook een schietkraam, lunapark en zoetigheden van boeghoutsgebak. Zo is er voor jong en oud iets te beleven. Morgen wordt het in de regio Antwerpen rustig en overwegend droog. Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Maandag krijgt de zon meer ruimte en blijft het droog, met maxima rond 23 graden. Dinsdag neemt de bewolking toe en kan er af en toe wat regen of motregen vallen. Het wordt wel iets warmer, met een maximumtemperatuur rond 24 graden. De nachten zijn eerst vrij fris, maar tegen dinsdag wordt het ook 's nachts zachter.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
5: Christian Brisson.
6: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Ja, dat werd terecht een grote hit, hè, voor Samveld, deze Hazen. Net 5 uur geweest, het nieuws hebben we ook gehad. En straks dus even kijken wie er allemaal jarig is vandaag. En dit is nog Britney Spears.

Intussen hier even kijken wat de zon morgen gaat doen. Morgen gaat die opkomen om 6:43 en gaat weer onder om 20:50. En morgen is het 14:06 daglicht.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: I love the music.
2: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

Welke beroemdheden zijn er jarig vandaag? Wel, Dua Lipa, Brits-Albanese zangeres, wordt er 31 vandaag. Dan ook nog Griet Op de Beek, een Belgische auteur, is dat, wordt er 53. Jean Thomas, Belgische zanger, die wordt er vandaag, even kijken, 54. En dan ook nog Tori Amos, die wordt er vandaag 63.

Droom jij over mij vannacht? Ja, dat zou mooi zijn, maar ik vraag niks. Hè. Een groot iets voor Yves op deze zaterdagnamiddag hier bij Zaterland. Met ook recent werk. Dat is Belgisch werk ook, geloof ik, van Samber.

daar worden mensen toch vrolijk van, hè? Deze grote hit van Calvin Harris en My Way. Het nieuws, dat komt eraan zo dadelijk om 6 uur. En daarna is er nog veel meer uiteraard. Nog even naar Duitsland. Nog een zomerhitje. Nog eentje om het af te leren. Deze van Boney M. en Kalimba de Luna.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: De Doornstraat tussen Kontich, Edegem en Wilrijk wordt volledig vernieuwd. Het gaat om 1,7 kilometer tussen de Groeningelei en de Kleine Doornstraat. Er loopt nu een openbaar onderzoek naar de plannen. De weg krijgt twee rijstroken in plaats van drie. Zo komt er ruimte voor brede, aparte fietspaden en meer groen. Ook komt er een wadi voor regenwater. In Kontich en Edegem wordt een gescheiden riolering aangelegd. 11 bomen verdwijnen, maar er komen 43 nieuwe bomen bij. Inwoners kunnen de plannen bekijken en reageren tot maandag 7 september.
4: Maandag 24 augustus starten werken aan de zijweg van de Naalstraat naar de locatie De Pollepel in Duffel. De riolering, de rijweg en de gemeentelijke parkings worden vernieuwd. Eerst wordt de parking voor sporthal De Pollepel aangepakt. Dat duurt ongeveer 4 weken. De parking achter de sporthal blijft bereikbaar. Vanaf half september starten ook werken in de straat. Dan kan er meer hinder zijn, vooral tussen 6:30 en 17:30. Fietsers en voetgangers krijgen een tijdelijke doorgang. Aan de werf komt een doek met QR-code voor updates.
1: Morgen wordt het in de regio Antwerpen rustig en overwegend droog. Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt tot ongeveer 21 graden. Maandag krijgt de zon meer ruimte en blijft het droog, met maxima rond 23 graden. Dinsdag neemt de bewolking toe en kan er af en toe wat regen of motregen vallen. Het wordt wel iets warmer, met een maximumtemperatuur rond 24 graden. De nachten zijn eerst vrij fris, maar tegen dinsdag wordt het ook 's nachts zachter.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
6: Christian Brisson.
7: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

We zijn toe aan de AFAS Doomkalender. De Pussycat Dolls gaan daar optreden op 18 september. Dan is er ook nog Alex Agnew vanaf donderdag 8 oktober.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
2: I love the music.

Christophe is ook nog onderweg. Die hoor je zo dadelijk hier bij Zuidrand. Die gaat nog een groot hit aan jou voorstellen. Ik ben benieuwd welke dat zal zijn. Dat is altijd een verrassing. Eerst nog deze van Miles Smith en Stay.

0: Ja, het is nog volop zomer en Christophe gaat ook hebben over een zomerhit. Het is wel een oude kraker, maar het moet wel kunnen. Hè? Love and Spoonful en Summer in the City.
1: Hit Story, het verhaal achter een klassieker met Christophe van Dam.
2: Ook nu nog is de song in de zomer geregeld op de radio te horen. Al was het al een hit toen de Amerikaanse band The Loving Spoonful Summer in the City als single uitbracht in 1966. John Sebastian met gitarist Zeil Janowski, de oprichter van The Loving Spoonful, baseerde zich voor dit liedje op een gedicht van zijn jongere broer Mark. Impressies van een jonge man, zeg maar, die worstelt met de zomerhitte in de grootstad. Hier wellicht New York, maar s'avonds wel op stap gaat op zoek naar een meisje om mee te dansen. Het werd een van de grootste hits van de groep en is ondertussen tot een klassieker uitgegroeid. En ook andere muzici vonden het een prima song, want het nummer werd talloze keren gecoverd. En niet door de minsten, waaronder B.B. King, The Marmalade, Quincy Jones, Manfred Mann's Earth Band, Joe Jackson, The Stranglers, The Drifters en ook Isaac Hayes. Maar het was vooral Joe Cocker die met een remake van de song in 1994 veel succes oogste. Zeil Janowski verliet de groep trouwens 2 jaar later. Hij werd gepakt met marihuana en had, om geen gevangenisstraf te krijgen, zijn dealer bij de politie verklikt, wat hem binnen de hippiecultuur, waar The Loving Spoonful trouwens heel populair was, niet in dank werd afgenomen. Hij zette later een restaurant op poten en bracht zelfs een kookboek uit. Zeil Janowski stierf in 2002 op amper 58 jaar aan een hartaanval.

Ja, wat een geweldige versie, hè? Van Could You Be Loved, van Block & Crown was dat. Straks gaan we eens even kijken wat er vandaag in 2009 op nummer 1 stond. Winding

Wat stond er vandaag in 2009 op nummer 1? Wel, I Got a Feeling groeide in 2009 uit tot de feestplaats van de Black Eyed Peas. In de Verenigde Staten bleef het maar liefst 14 weken op nummer 1 staan. De groep won er bovendien een Grammy Award mee voor de beste popprestatie door een duo of groep. Een nummer dat op ieder feest het gevoel geeft dat het een geweldige avond gaat worden. Dus, Velazzi, dit stond er vandaag in 2009 op nummer 1.

Als je houdt van muziek uit de jaren 70, dan heb ik goed nieuws. Want Danny die mixt dat zo dadelijk allemaal vakkundig aan elkaar. Ik zou zeggen, bij leven en welzijn graag tot morgen.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: In the mix.
4: Mix.
3: In the mix.
4: Met Tony Marcellus.

0: momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: In the mix. Mix. In the mix.
2: Met Danny Marcellus.
4: It is 88.

0: sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: In the mix.
4: Mix.
3: In the mix.
2: Met Danny Marcellus.
5: 90s at 9.

Wir fahren Omnibus. Immer öfter, aber nicht immer.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Mike Van Bruge, presenting Over 40 Years of Beats and Dreams.

0: the sound of the underground.
1: From Mike Van Buren.
2: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
3: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
4: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
2: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
4: 105.1 en 106.5 FM.
2: Online via radiozuidrand.be.
4: En nu ook via DAB+.
0: Mike Van Bruges, presenting...

0: momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers, AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt, maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.